Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: bij me bent.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Kijk, de jonge man ben ik. Ik was de kapitein. Hero en die grote dikke, dat moet Malle Jaapie zijn.
1: Opa, en die blonde jongen? Hier, vooraan bij de fokkenschoot. Opa, zeg nou wat.
0: Die jongen is je ome. Die is dood.

voor 20 jaar. Door het brakke water is hij begraven. Maar als ik nog even wacht,

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. En ik denk dat ze in de loop der tijd allemaal bereden zijn. Omdat de cabine van een truck bijna 2 weken lang mijn huis is geweest. Tja, het zal voor mij vreemd zijn geregeld een leven te moeten leiden. Ik herinner mij mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Een tweedehands occasie van een overleden visboer. Die was ermee het IJsselmeer in gereden. En ik was zo trots als een pauw en ik popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn boy was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst ge***t had. En hij was net die middag in elkaar geslagen en ik kon nog maar net een paar woordjes zeggen. En zijn vaste begroeting was altijd: pas op, zwengt uit. En daarom zet ik die spreuk achter op mijn kar: pas op, zwengt uit.

Ik ben daar thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de jongen vertrokken en ik kon er niet achterkomen waarheen. Niemand wist het. En vanaf die dag woonde ik samen met mijn vriendin, die ik al die jaren voor haar verborgen had gehouden. Een week of wat daarna dender ik weer over de weg, tot ik werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Toen hij voor me reed, sprongen de tranen in mijn ogen en de uitlaatgassen op mijn longen. Wat achter op die kar stond te lezen: pas op, zwenk uit. Ik bleef achter hem rijden en na een uurtje zette hij zijn truck aan de kant, bij een koffiehuis. Ik zette mijn truck erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een glas water aan en we raakten aan de praat. Hoe kom je aan die naam? Pas op, zwenk uit, vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur geweest en mijn moeder die zei dat ik dan altijd had gebrabbeld toen als ik hem zag. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was op vakantie in Giethoorn. En mijn vader heb ik nooit kunnen vinden.

0: ogen las hij fluisterend. De Groot, verenigde fruithandelaren. Ik zei nee en daaronder. En nogmaals, verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend. RXST64. Ik zei ja, daar tussenin. En voor de derde maal, verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend. Pas op, zwenkt uit. Tjonge jongen, wat we toen allemaal te bepraten hadden. Ja, en nu racen we samen over de weg. Met die knul die de snelheid overtreedt. Zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Is er?

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radio.nl.

0: iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twenten, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Goedenavond allemaal. Ik zou graag deze raadsvergadering willen openen. Welkom raadsteden, welkom collegeleden, mensen die thuis meekijken, mensen op die tribune, commissieleden. Kortom, welkom aan iedereen. We hebben afmeldingen gekregen van mevrouw Ploegen, meneer Meij en mevrouw Reinders. En voor de rest is iedereen ook aanwezig. Ik hoop dat iedereen een mooie vakantieperiode gehad heeft. Even uitgerust is en ook nu weer met frisse moed aan de nieuwe raadsseizoen gaat beginnen. We hebben de vakantiefoto's. Je wilt alle vakantiefoto's even. Nou, misschien dat we straks even een schorsing kunnen forceren en dat we dan even een mooie compilatie maken van alle vakanties. Iedereen lekker in zwembroek en badpak en bikini op het strand ergens of zo. Ja, dat is misschien een goede tip voor de volgende keer. Het is wel leuk om het even zo te laten draaien. We hebben een beperkte agenda vanavond, dus daar lijkt het in elk geval op. Dus we kunnen er allemaal weer goed in komen, weer rustig in komen. Ook voor het nieuwe raadsseizoen, nieuwe vergaderseizoen. Dan zijn we bij de vaststelling van de agenda. Heeft iemand nog iets op te merken bij het vaststellen van de agenda? Is niet het geval, dan stellen we die ook vast. Er zijn geen insprekers, we hebben geen vragen voor het vragenhalf uur. We hebben nog wel een openstaande schriftelijke vraag. Dat is eentje van de VVD over compensatiewoningen in het landelijk gebied. En ik heb begrepen dat die binnenkort ook beantwoord zullen gaan worden. En sinds de laatste raadsvergadering zijn er wel een aantal vragen beantwoord. Het gaat over vragen van gemeentebelangen over toegankelijkheid van de Pol in Grollo. Het gaat over vragen van Pro over de verkeersdrukte in Rolde. En het gaat over vragen van gemeentebelangen over de subsidieregeling vrijwilligerswaardering 2026. Ik weet niet, zijn er op dit moment aanvullende vragen op? Niet, dan gaan we door naar de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 juni. Wenst iemand daarover het woord? Ook niet, dan heeft u die ook vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is de vaststelling aanwijzingsbesluit elektronische kanalen publieke dienstverlening. Er is een nieuwe wet en die wet die bepaalt dat je aan moet geven hoe je digitaal met de gemeente kunt communiceren. Dat moet elk bestuursorgaan doen, dus de burgemeester, het college en ook de raad. En dat is het voorstel wat nu voor ligt om dat te doen. En ik kijk de kring van de raad rond wie hier over het woord wenst. Niemand dan? Ja. Meneer. Meneer Hof.
6: Dank u, voorzitter. Ik heb een hele epistel voorbereid. En net in overleg is een deel daarvan weg, dus dat scheelt weer. Het is een stuk dat gaat over welke elektronische kanalen gebruikt worden, zeg maar, voor drie bestuursorganen. Ik had in ieder geval de volgende vraag. Even zien hoor. Als er berichten zijn aan de raad, dan gaan die naar griffie@aa.nl. En eigenlijk is het een vraag aan onszelf, hè, want dat realiseer ik mij ook wel. Mijn vraag is formeel beschreven hoe berichten aan de raad worden behandeld en afgehandeld, zeg maar. En hebben we dat gemandateerd of doen we dat gewoon omdat we dat zo doen? Ik heb het antwoord niet. En ik realiseer me dat ik een vraag ook aan mezelf stel. Dat is één. Een tweede. Ik ben wel benieuwd als onderdeel van de raad welke van die kanalen nu te maken hebben met mij als onderdeel van die raad. Zeg maar, hè? Want er zijn kanalen die zijn bestemd voor de burgemeester of voor de wethouders, voor het college, maar ook voor de raad. En ik realiseer me dat mailadres, dat is een hele duidelijke, zeg maar. Maar van al die anderen kan ik dat niet helemaal precies duiden. En dan de laatste, die is overgebleven. Of misschien ook wel niet, maar dan hoor ik het wel. Er staat in het schrijven dat er geen financiële consequenties zijn aan het vaststellen van dit besluit. Ik vraag mij op basis waarvan dat is geconcludeerd. En kan het zijn dat er op een later moment alsnog kosten ontstaan? Ik heb ook ergens gelezen dat op 1 januari 2027 de wet AWB op dit onderdeel wordt aangepast. Tot zover, voorzitter. Nog eentje, sorry. In agenda punt 9.06 wordt gesproken over het adviesloket. En ik vroeg mij af of dat ook een digitaal kanaal is. Ik heb hem even opgezocht op de website van A.N. Hunze. Er zit geen formulier achter, dus in die zin valt hij niet onder een webformulier. En het telefoonnummer wat erbij staat, dat brengt je bij de stichting Attenta. En dat is misschien ook wel de plek waar je moet zijn. Alleen dat staat daar niet vermeld, zeg maar. Dus, tot zover, voorzitter.
5: Dank u wel. Anderen over dit achter het punt, dan zal ik proberen met de collegepet daar een antwoord op te geven. De kanalen voor de raad, ja, dat is dus via de Griffie. De andere, dat gaat over communiceren, het bestuursorgaan, burgemeester, dat gaat over evenementen, gaat over dat soort dingen. Als het gaat over allerlei papieren en formulieren, ja, daar is de college bevoegd voor om die af te doen. En alles wat naar de raad gestuurd wordt, en wij dan ook een collectief of in elk geval aan de raad, bestaat niet. We hebben niet een mailadres de raad, we hebben wel een mailadres Griffie als onderdeel van de raad. En dus alle persoonlijke e-mails, dat is niet een formeel kanaal vanuit de gemeente. En dat is eigenlijk wat hier nu wordt vastgesteld. Dat betekent niet dat u gewoon een mail kunt krijgen van een inwoner. Nou, dan zou het heel aardig zijn om daarop te reageren. Maar wil je echt een officieel verzoek bij de raad neerleggen of wil je iets, dan is dat gewoon het collectieve mailadres wat je daarvoor kunt gebruiken. En dan gaat het ook gewoon de standaardroute in. Over de wijze van afhandelen, misschien kunnen we het op een ander moment eens even een keer over hebben. Want er zijn afspraken over hoe dat gebeurt. En dat wordt gepubliceerd in IBABS. Je kunt het agenderen in de raad als je dat wilt vanuit de fractie. Dus er zijn op zich allemaal wel werkwijzen voor hoe we dat doen. En dat staat eigenlijk los van of het nou elektronisch, digitaal gaat of op papier. Maar ik denk dat of de griffier kan er denk later nog een keer even een toelichting op geven. Geen financiële gevolgen. Nee, nou, dat gaat vooral over dit feitelijke besluit. En de uitvoering hiervan heeft op zichzelf, ja, het is heel veel gevallen gewoon een bestaande werkwijze die we nu vastleggen. En dat vergt niet heel veel nieuwe handelingen dan dat we al deden. En daardoor kan het binnen de bestaande budgetten gewoon gedaan worden. Zo moet u dat zien. En nu had hij als laatste nog één, en die heb ik niet opgeschreven. Dat ging over het adviesloket. Nou, ik denk, maar hij komt straks misschien dat het handiger is om hem straks mee te nemen ook bij de beantwoording. Maar ook daar gaat het natuurlijk van, als je een formele vraag bij de gemeente neer wil leggen, dan moet je deze kanalen gebruiken. En we hebben 350 medewerkers ongeveer, die heb ik allemaal een e-mailadres. 21 raadsleden hebben ook een e-mailadres. Maar wil je echt iets formeel indienen bij de gemeente, dan zijn dit de kanalen. Zo zou je dat moeten zien. Daarmee voor nu voldoende antwoord gegeven op uw vragen, meneer Hof.
7: Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag was, en misschien moet ik hem aan mijn collega raadsleden stellen. Er zijn erbij, die zitten wat langer in de raad dan ik. Hebben wij dat formeel vastgelegd? Dat dat op die manier gaat? Of is dat gewoon een afspraak?
5: Nou, we hebben een reglement van orde. Dus eigenlijk zou ik nu even de kring van de raad natuurlijk rond moeten kijken. En eens even zien wie met het reglement van orde op de proppen komt. Maar daar staat het in. Dus we hebben artikel 27, griffier heeft hem opgezocht. Daar staat in hoe we met ingekomen stukken omgaan. Mevrouw Boelen.
8: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet nog 4 jaar geleden toen ik voor het eerst raadslid was, dat er een apart werkgroepje was voor nieuwe raadsleden. En dat dit soort dingen allemaal wel genoemd werd. En dat je dan ook een beetje weet, zeg maar, wanneer je bijvoorbeeld vragen bij een besluitvormende onderwerp doet. Of bij een opinierende. En misschien is dat wel handig om daar een keer even met de nieuwe raadsleden over te spreken. Tot zover.
5: Dank voor de tip. En dat is ook nu weer de bedoeling. Dus we gaan het reglement van de orde doornemen. De gemeentewet weer doornemen. We gaan al die dingen, dat gaan we ook doen. En dat is niet alleen voor nieuwe raadsleden relevant. En soms heel leerzaam. Ook voor al zittende raadsleden is dat soms best wel verfrissend om dat even op te pakken. Maar dat zijn wel allemaal dingen die zeggen, ja, die hebben hier eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het is inwerkprogramma en hoe we de dingen zelf organiseren. Meneer Hof, laatste.
7: Dank u wel, voorzitter. Ik ben me bewust, dank voor de opmerking hoor, maar ik ben me bewust van het openierende, de verschillende delen, zeg maar. Dus ik heb ook de hele jaaragenda doorzocht of ik het openierende deel van dit onderwerp ook kon vinden. Die heb ik niet gevonden. Dus vandaar dat ik nu dacht van, nou, ik ga toch even vragen stellen. Dank u wel, voorzitter.
5: Helemaal goed. En ik constateer dat u met deze verduidelijking kunt instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Dan hebben we dat ook gedaan. Dan gaan we naar het aanwijzingsbesluit tweede plaatsvervangend griffier. U heeft meegekregen dat Rick Jager, misschien kun je even gaan staan. Je kunt ook zwaaien, dat kan ook. Dat is Rick Jager. Die, voor de mensen die al wat langer meelopen, hij is niet helemaal een onbekende voor ons. Dus hij heeft hier eerder gewerkt. Hij was in de gelegenheid om nu de griffie te versterken, nu daar ook afwezigheid is. Dus ook heel fijn dat dat gelukt is. En het voorstel is om meneer Jager ook aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier. Ik ga er zomaar eens vanuit dat u daarmee kunt instemmen. Is dat ook het geval? Ja? Dan is dat hiermee ook besloten. Ik wens je natuurlijk heel veel succes. En je bent. Nou, de enige vier gaat op vakantie. De volgende is blij. En je bent er tot maart, als het goed is, om ons ook te ondersteunen en te helpen. Het is ook heel fijn dat dat kan. En dat je ook meteen weer zo kunt invoegen. Mevrouw Boekholt, die zal nu tevreden thuis zitten te kijken met de wetenschap en dat zij vanuit die rol ontheven is. Maar wel fijn dat ook dat toen even kon, toen dat ook nodig was. Dan gaan we naar het agendapunt 8. Dat is de benoeming en installatie van de commissielid. U heeft meegekregen dat mevrouw Van Schaik heeft aangegeven haar commissielid neer te moeten leggen. En daar is een nieuw commissielid voor gevonden. Dat is meneer Aris de Haan. En die wordt dan ook voorgedragen. Nou, u heeft inmiddels allemaal meegekregen dat voor commissieleden dezelfde regels gelden als voor raadsleden. Dat betekent dat ze in de gemeente moeten wonen, meerderjarig zijn, geen onverenigbare betrekkingen hebben of nevenfuncties die in strijd zijn met de gemeentewet. Ze moeten lid zijn en op de kieslijst staan, een lid niet eens, maar wel op de kieslijst staan van de fractie die ze voordraagt. Nou, dat is allemaal gecheckt. En is gebleken dat er ook wat dat betreft niks in de weg staat om meneer de Haan ook te benoemen als commissielid. En ik hoop ook, ga er ook vanuit dat u daarmee kunt instemmen. Dat is natuurlijk wel iets wat we eerst moeten doen. Dat hebben we bij deze ook gedaan. En dan gaan we nu meneer de Haan ook installeren. Zodat hij ook volledig mee kan draaien als commissielid in deze gemeenteraad. Daarvoor vraag ik u naar voren te komen, hier even bij mij te komen staan. En dan ga ik de verklaring en de belofte voorlezen. Goed is, ja. Kan iedereen thuis ook mooi meekijken. En ik vraag om daarmee te zeggen, dat verklaar en beloof ik. Ja. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen.
9: Dat verklaar en beloof
5: ik. Dank u wel. En ik stel voor dat we straks ook even, of in de schorsing of na afloop, dat er dan nog even de gelegenheid is om meneer de Haan ook te feliciteren met zijn nieuwe rol. Heel veel succes daar natuurlijk bij, ook heel veel plezier. Het is ook een leuke activiteit natuurlijk om te doen. Dan zijn we bij het voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken. We hebben allemaal kunnen zien dat dat nogal een reeks is, want het is natuurlijk de vakantieperiode tussen. Ik wil u nog even herinneren aan de afspraak dat bij ingekomen stukken het zo is dat we een korte vraag of opmerking erbij, een korte vraag kunnen stellen of een opmerking erover kunnen maken. Dat er geen discussie over plaatsvindt. Want als het wel nodig is, dan wordt het gewoon geagendeerd voor een van de volgende vergaderingen. En dan kan er ook inhoudelijk over gesproken worden. Dus daarmee gaan we ze bij langs. Dan is de eerste brief, dat is een brief over de meiscirculaire. Die is ook al besproken in juni bij de jaarstukken. Wens iemand daarover nog het woord? Ja, meneer Heijerman.
10: Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, inderdaad, daar hebben wij bij de bestuursrapportage in juni hebben we erover gesproken. En toen heb ik daar ook het een en ander van gezegd en gevraagd. En eigenlijk verzocht. Alleen, na afloop van de vergadering begreep ik van u dat datgene wat ik wilde, dat het in een begrotingswijziging zou worden verwerkt. Excuus. Dat ik dat minstens een amendement had moeten voorleggen aan de raad. Nou, dat is niet gebeurd. In elk geval, ik begreep wel de goede intentie van de wethouder. En ik heb toen ook gezegd, van misschien is dit toch even een puntje dat we dat meenemen in de auditcommissie. Om te zien van wat is nou de gedragslijn die we hierin hanteren. Dus ik denk, als we het op die manier doen, dan komen we tot een mooie resultaat. Dank u wel.
5: Dank u wel. En als ik me goed herinner, heeft de wethouder een toezegging gedaan om het op te nemen. En leek het daarmee voldoende te zijn op dat moment. En het staat voor mij ook in de besluitenlijst. Dus in die zin de opmerking is genoteerd. En het is altijd goed om dat ook nog even te bespreken natuurlijk. Dat kan altijd. Oké. Dan gaan we door naar ook nog over dit onderwerp. Ja, meneer Lubbers.
11: Ja, dank u, voorzitter. Even een kleine opmerking. We zijn natuurlijk verheugd voor het positieve resultaat. Zoals u zegt, is het al besproken op een eerder moment. In deze brief staat ook iets over de algemene uitkering van 2028. Dat deze fors afneemt door de huishoudelijke hulp uit de WMO wordt gehaald. Wij gaan er toch wel een beetje vanuit dat die uitgaven voor de huishoudelijke hulp dan met hetzelfde bedrag gaan dalen, zodat deze operatie per saldo budgetair neutraal verloopt. Omdat dit natuurlijk nogal wat inhoudelijk en financieel een belangrijke wijziging is, worden wij daar door het college graag tijdig over geïnformeerd. Over de verdere effecten en gevolgen hiervan. Tot zover, dank u.
9: Dank u wel. Anderen nog over deze brief? Vetadriel, ga.
12: Dank u, voorzitter. Ja, terecht dat u dat opmerkt. We hebben hem ook neutraal opgenomen, omdat we er ook van uitgaan dat kosten ook met even zoveel gaan afnemen. Maar dat we daar goed de vinger aan de pols moeten houden hoe zich dat ontwikkelt, dat is een terechte opmerking.
9: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de burgerpeiling. Is iemand daar over het woord? Ja, mevrouw de Groot.
13: Ja, een hele korte vraag. Wanneer worden de uitkomsten verwacht?
9: Nou, de peiling staat nu open. Als het goed is, heeft u van de week bij de schakel allemaal een briefje gekregen. En als u nu mij vraagt wanneer krijgen we exact de uitkomsten, geen idee. Maar hij loopt nu. En zodra het er is, dan zal het ook gewoon gedeeld worden. Mevrouw de Groot.
13: Dan mag ik ervan uitgaan dat we daar in ieder geval nog dit jaar over geïnformeerd worden.
9: Zeker.
13: Goed, dank u wel.
9: Ja. Dan gaan we naar de brief in zaken voortgang sociale agenda Nijbegun. Dat is ook het punt wat op het IB, informerende bijeenkomst, zeer binnenkort komt. Mevrouw Neesen.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben één vraag. In de brief van de kwartiermaker in januari stond aangekondigd dat de gemeente samen met inwoners afspraken zou maken over de leefbaarheidsmaatregelen. En die zien we in deze brief niet meer terug, die in die voortgang. Nou, kan ik me voorstellen, ik weet niet of de portefeuillehouder dan de wethouder daar nu antwoord op kan geven. En anders dan komen we hier op 24 september nog een keer op terug. Tot zover.
9: Dank u wel. Mevrouw Oordwijn.
15: Ja, dank u wel, voorzitter. Goed te lezen dat de uitvoering van de sociale agenda gestaag vordert en er steeds meer maatregelen tot uitvoering komen. Inwonersbudget, Nijbegun, tijd voor de toekomst, de grootste maatregel uit de sociale agenda. Verrijkte schooldag, starten van de brugfunctionaris op scholen, welzijn op recept. In de brief lezen we dat samenwerking in de breedste zin van het woord daarbij een essentiële randvoorwaarde is. En we gaan er dan ook vanuit dat deze samenwerking in de breedste zin van het woord daadwerkelijk wordt uitgevoerd met bestaande lokale sport- en maatschappelijke verenigingen. Sociale agenda. Som mocht en nu de som down. Dank u wel.
9: Dank u wel. Anderen nog? Nee. Het was heel gegaan.
12: Dank u, voorzitter. In reactie op de opmerking van mevrouw Neesen. Er komt inderdaad ook aandacht voor de leefbaarheidsmaatregelen bij de informerende bijeenkomst. Die zijn nog wel op hoofdlijn, omdat we nog aan het nadenken zijn over hoe we daar best een uitvoering aan kunnen geven. Omdat we eigenlijk per maatregel willen bekijken hoe we het beste kunnen aansluiten bij dat wat we al doen. Omdat dat helpend gaat zijn om ook zoveel mogelijk ook de financiële middelen ook effectief te benutten. Dus daar komen we zo snel mogelijk met concretere voorstellen naar u toe. Maar bij de bijeenkomst zullen we in ieder geval informeren over de stand van dat moment. En dan met betrekking tot de samenwerking die mevrouw Oordwijn noemt. Ja, vinden wij ook ontzettend belangrijk. Ook rondom de klankbordgroep of het GLO ook wel genoemd. Zijn we bezig aan het verkennen van hoe kunnen we daar het beste vorm geven. En ook daarvan zullen we uw raad gaan betrekken bij de keuzes die daarin te maken zijn.
9: Dank u wel. Dan gaan we door naar de brief in zaken tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College. Zie ik verschillende woordvoeringen, meneer Petsinger.
16: Dank, voorzitter. Nou, wat we hier vanavond zien, dat vinden wij niets minder dan beschamend. Het is echt belachelijk dat kinderen bij de bierpompen en in een sportkantine moeten zijn. We hebben dan ook één vraag aan de wethouder. Wanneer ligt er nog dit jaar een concreet en definitief raadsvoorstel voor de structurele nieuwbouw, zodat we deze verschrikkelijke situatie achter ons kunnen laten? Tot zover.
9: Dank u wel, meneer Veniga.
17: Dank u wel. We vinden voor de huidige situatie een mooie oplossing. Ook in samenspraak met het Nassau College. De kinderen moeten toch terecht en het wordt nog bij elkaar gehouden. En wel op een veilige manier hier in het dorp dicht bij de school. Dank u wel.
5: Dank u wel, meneer Hof.
18: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn wel benieuwd hoe de tijdelijke oplossing bevalt. Zeg maar. En in tweede instantie vooruitkijkend naar volgend schooljaar. Hoe denkt het college in te zetten op huisvesting voor Vincent Nassau in Gieten? En daaraan gerelateerd, hoe zorgt het college ervoor dat er volgend schooljaar tijdig, zeg maar voor aanvang van het schooljaar 27-28, huisvesting is gerealiseerd? Tot zover.
5: Dank u wel. Meneer Veninga, wilt u nog even de microfoon uitdoen? Verder nog op dit onderwerp? Nee, dan geef ik graag het woord aan wethouder Flux.
19: Ja, voorzitter, bedankt. Ik hoor verschillende geluiden. Ik heb vanmiddag contact gehad met de directeur van Dr. Nassau College. En ik ben zelf even bezig kijken. En ik kom tot de conclusie dat ook de leerlingen het een leuke tijdelijke huisvesting vinden. En dat de Dr. Nassau College ook tevreden is met deze tijdelijke oplossing. Wat dat betreft, dat geeft ook antwoord op de vraag van D66. Zien we daar geen problemen? Terecht dat ook de vraag wordt gesteld, hoe gaat het volgend seizoen? En ook in aanvulling op de vraag van de heer Pretsinger. Wij komen daar zo snel mogelijk op terug. Er zijn plannen en die hoop ik ook zo snel mogelijk hier met de raad te delen. Daar wou ik het eerst bij laten. Tot zover.
5: Dank u wel. Dan gaan we over naar het brief over jeugdbescherming Noord. Wie wenst? Nee, dat doen we niet met ingekomen stukken. Jeugdbescherming Noord, meneer Wolters.
20: Dank u wel, voorzitter. Deze brief leverde gemengde gevoelens en reacties op bij onze fractie. Enerzijds omdat ons soms de moed in de schoenen zakt als we nadenken over het voortbestaan en functioneren van JBN. Vandaag nog weer kregen we een voorbeeld uit de praktijk te horen, waarbij je werkelijk afvraagt, hoe is het mogelijk? Het kan toch niet waar zijn? En ook van iedere goedbedoelende vrijwilliger zou dat wellicht veel beter kunnen aanpakken. Maar anderzijds begrijp ik heel goed de strekking van de brief. JBN is essentieel in die keten van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Die kunnen we niet opdoeken. Dus we moeten daarin blijven geloven en in blijven investeren. En in die zin staan we daar ook volledig achter. Ik zal het kort houden. Op het eind van de brief lees ik dat het college zich ook op de diverse gremia zal inzetten om te werken aan een betere structuur. Want het Rijk heeft ook terdege een verantwoordelijkheid. Maar zoals onze fractie meestal redeneert, begin bij jezelf, kijk in je eigen omgeving. Dus ik zou hier nog eens nadrukkelijk willen pleiten. En wat mij betreft wordt een prioriteit van het college. Laten we wat aan met name de kwetsbare jeugd doen in onze eigen gemeente. Laten we daar serieus werk van maken. Tot zover, voorzitter.
5: Dank u wel. Kijk de kring verder rond of iemand over deze brief het woord wenst. Niet het geval. Ik denk ook mevrouw wethouder Jolgenga.
21: Dank u, voorzitter. Ja, ik begrijp de gemengde gevoelens. JB Noord zegt ook zelf dat ze onderweg zijn, maar er nog niet helemaal zijn. Hebben ook aangegeven dat ze ook begrijpen dat er de komende periode nog steeds extra evaluaties zullen plaatsvinden over het functioneren. Maar willen daar ook in alle opzichten aan meewerken, omdat ze ook de noodzaak daarvan inzien dat er een verbeterslag moet worden gemaakt. En met het feit dat de inspectie toezit op JB Noord en wij daar geen rol in hebben, moeten we het daar ook als gemeente weer bij loslaten. Gebeurt er dan niks? Nee, zeker niet. We zijn heel erg bezig met voorbereiding van die doorontwikkeling naar de hulpverlening dichterbij. Hè. De plannen die er zijn om de jeugdbescherming dichter aangehaakt te laten zijn bij de gemeenten. Daar had ik vandaag nog een overleg over. Dus dat is ook gewoon actueel. Dingen waar we nu mee bezig zijn om aan te werken. En zeker is daarmee de wens om het nog een stukje beter te maken. Ook voor de kinderen in Arnhemse.
5: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over het adviesloket. Kwam ze net al even voorbij. Ik zie mevrouw Neesen.
9: gezond. Mevrouw Van Nezen.
14: Ja, voorzitter. Dank u wel. Nou, we begrijpen uit de brief dat het loket binnenkort echt actief gaat worden. En we willen daarbij ook even meegeven van neem in ieder geval mee dat we de stijgende huren die mensen moeten betalen, dat daar een zorgen om zijn. En de stijgende energiekosten die waarschijnlijk van de winter nog, zeker voor mensen in slecht geïsoleerde huurwoningen, de pannen uit gaan reizen. Dus daarvoor extra aandacht. Tot zover, voorzitter.
9: Dank u wel, mevrouw Van Zanten.
0: Dank je wel, voorzitter. Als VVD zijn we positief over het behouden en doorontwikkelen van het adviesloket. Goed dat de voorziening die werk wordt versterkt. Tegelijkertijd willen we weten wat het daadwerkelijk oplevert en wat de kosten en capaciteit zijn. Voor ons is vooral de samenwerking met de WPDA en andere bestaande voorzieningen belangrijk. We willen één duidelijke route voor de inwoner en niet meerdere loketten naast elkaar. Daarom onze vraag aan het college. Hoe zorgt u ervoor dat het adviesloket goed aansluit op de WPDA en andere bestaande voorzieningen zonder overlap en dat de nulmeting inzicht geeft in bereik, resultaten en kosten? Wat de VVD aan ons betreft, eerst goed neerzetten, meten wat werkt en daarna pas uitbreiden. Tot zover.
9: Dank u wel. Meneer Hof? Niet?
18: Ja, maar dan in relatie tot het vorige agendapunt hoef ik niet aan te denken.
9: Helder, ja. Prima. Ja, meneer Stol.
1: Dank u wel, voorzitter. Het CDA is blij dat de één loketgedachte steeds dichterbij komt. Het CDA is ook blij met deze voortgangsbrief. En we hebben ook samen met ProOns daar sterk voor gemaakt. Het is daarom goed om te lezen dat inwoners het huidige adviesloket, waar de heer Hof over sprak, ook weten te vinden en dat de behoefte zelfs toeneemt. Dat bevestigt de keuze dat één duidelijk aanspreekpunt de juiste is. Tegelijkertijd hebben wij nog één aandachtspunt richting de wethouder. Wij vinden communicatie essentieel. In de brief staat steeds dat een groep inwoners het adviesloket en de beschikbare regelingen nog steeds niet kent. En dat is zorgelijk. Een goede website, zoals hierin vermeld staat, is belangrijk. Maar voor veel mensen is het nog niet voldoende. Het CDA vraagt de wethouder daarom ook om gebruik te maken van bestaande netwerken, zoals huisartsen, scholen, kerken, MFC's, verenigingen, de voedselbank en de gemeentelijke informatiepagina's, zodat de mensen de juiste hulp die de hulp nodig hebben, die ook kunnen vinden. Kan de wethouder dit ook ondersteunen en gaat zij er ook op letten op het moment dat het loket ook echt loskomt? Dank u wel, voorzitter.
9: Dank u wel, meneer Wolters.
20: Dank u wel, voorzitter. Deze brief leverde wel positieve reacties op. Sterker nog, wat gemeentebelangen betreft, wordt er indien mogelijkheden en middelen daar zijn in alle vier kernen begonnen, zo gauw mogelijk. Maar bij het lezen van de brief hadden we nog één klein aandachtspuntje. Het kan zijn dat ik het niet helemaal goed gelezen heb of verkeerd interpreteer, maar er wordt gesproken over een nulmeting, hè, om ook na te gaan wat het allemaal teweeg brengt, wat effect is. Ik zou in dit verband nog graag even willen wijzen op het belang van een goede terugkoppeling. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat als mensen je hulp gevraagd hebben en je hebt doorverwezen of dat inderdaad ook overgekomen is, of het tot tevredenheid afgehandeld is. Want als dat achterwege gelaten wordt, kan dat leiden tot grote frustraties en dan werkt het averechts. Dank u wel, voorzitter.
9: Goed, dank u wel. Dan het woord aan wethouder Hilgega.
21: Nou, allereerst natuurlijk dank voor de complimenten over het één loket. Nou, wanneer gaan we nu echt aan de slag? We verwachten in januari. Ik had heel erg gehoopt dat we nog dit najaar zouden willen, maar dat gaat niet meer lukken. Wat de aandachtspunten betreft, die worden meegegeven. Pro geeft aan stijgende huren, energiekosten. Ja, dat is zeker een probleem. En dat is denk ik ook een van de redenen dat de vraag van de afgelopen jaar is toegenomen naar de diensten van het loket. En de verwachting is ook dat aan gaat houden en misschien ook wel, ja, naar onze verwachting gaat er ook nog meer gebruikt worden gemaakt van het loket. En dat is precies waar die nulmeting ook voor is. Dan kijk ik even naar mevrouw Van Zanten. Die nulmeting is echt bedoeld om te kijken van wat levert wat we nu extra gaan doen ook op. Is het ook die investeringen die we op dat vlak doen ook waard? En dat daarbij kijken we niet alleen naar neemt ook het gebruik ertoe, maar ook de inzet voor extra aandacht aan communicatie. En dan kijk ik ook even naar meneer Wolters. Betekent ook dat we ook willen zien dat dat ook gaat opleveren, dat de bekendheid toeneemt en het gebruik ook toeneemt. Want we verwachten dat er meer mensen zijn die gebruik zouden moeten maken van het loket dan dat er op dit moment gebeurt. En dat is dus ook waarom we heel breed allerlei informatiekanalen gaan benutten. Het loket wordt ook niet alleen bemand door Impuls, maar ook bemand door Humanitas, Schuldhulpmaatje wil ook een stuk invulling geven. En ook WPDA is heel nauw betrokken bij het adviesloket. Dus we proberen het echt heel erg integraal te doen. En ook maken we gebruik van die ervaringsdeskundigen om te zorgen dat we nog beter kunnen kijken hoe kunnen we het nou echt goed laten aansluiten bij de doelgroep. Dus ja, ook in even richting CDA, die communicatie is essentieel. En we proberen dat in de volle breedte ook bij al onze partners onder de aandacht te brengen. En de website, folders, er wordt echt volop ingezet op een brede communicatie.
5: Dank. Dan gaan we naar het haalbaarheidsonderzoek en de brief daarover over centrumgebied Gasteltar Nijveen. Simon Tarof het woord, mevrouw Woerig, meneer Heijeman, meneer Stol. Dan begin ik deze keer bij meneer Stol.
1: Dank u wel, voorzitter. Voor Gasteltar Nijveen is dit een belangrijk moment. Het terugbrengen van de vaart is een onderwerp waar al lange tijd in Gasteltar Nijveen over gesproken werd. En waar in het dorp verschillende beelden en verwachtingen over bestonden. Het haalbaarheidsonderzoek geeft nu duidelijkheid. De drie onderzochte scenario's zijn financieel niet haalbaar. Dat is een conclusie waar we allemaal niet omheen kunnen. En als CDA vinden we het ook belangrijk om daar eerlijk over te zijn. En we zijn ook tevreden dat dit tijdig met het dorp gecommuniceerd is. Maar voorzitter, voor ons betekent het vaststellen en het terugbrengen van de vaart niet haalbaar is, niet dat vervolgens het boek over het dorpshart van Gasteltar Nijveen gesloten moet worden. Gasteltar Nijveen verdient een dorpshart dat aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig is. Als het terugbrengen van het water daarvoor financieel niet haalbaar is, moeten we samen met het dorp kijken wat er dan wel mogelijk is. En we zouden het college dan willen ook vragen om daar werk van te maken en niet wachten tot er weer een nieuwe vraag komt. Voorzitter, soms is politiek ook het erkennen wat financieel niet kan, maar politiek is ook zoeken wat vervolgens wel kan. En wat ons betreft, daarom willen wij het college oproepen om samen met de inwoners en andere betrokkenen van Gasteltar Nijveen een nieuw perspectief voor het dorpshart te ontwikkelen. Niet meer vanuit de vraag hoe krijgen we de vaart terug, maar vanuit de vraag hoe maken we het hart van Gasteltar Nijveen weer een plek waar mensen graag komen, verblijven en elkaar ontmoeten. En wat ons betreft kijken we daaruit nadrukkelijk naar het groen, de verblijfskwaliteit, de verkeersveiligheid, ruimte voor ontmoeting en het aantrekkelijk verbinden tussen de verschillende delen van dit lintdorp. Dus we vragen het college of zij na dit rapport ermee stoppen of de vraag is of zij ook andere plannen nog hebben. Dank u wel, voorzitter.
5: Dank u wel, meneer Heijeman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, laat ik zeggen, we moeten de vaart erin houden. Wat in de brief verwoord is ten aanzien van het, het openstellen van de vaart, dat snappen wij, dat is een te kostbaar iets. Maar we kunnen niet stilzitten, want juist Gasteltar Nijveen is onze vierde kern in onze gemeente. En daar moet wel wat gebeuren. We willen wel dat die kwaliteit in dat centrum, dat die wordt aangepakt. En dan lees ik in de brief, voorzitter, aan het slot. De resultaten bieden wel aanknopingspunten om verder met het dorp in gesprek te gaan, om eventueel toch een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen. En dan komt het met de beschikbare huidige onderhoudsbudgetten. Nou, voorzitter, daarmee lukt het niet. Dus dat zal betekenen dat we daar waarschijnlijk wel de portemonnee voor moeten trekken. Maar gemeentebeleid staat daar in eerste instantie positief in. Het is natuurlijk afhankelijk van, ja, als het om bedragen gaat zoals met het openstellen van de vaart. Ja, dan gaat het niet lukken, maar volgens ons zijn er nog wel kansen en mogelijkheden. En volgens mij moeten we die ook al pakken. En in die zin, denk ik, kunnen wij goed met het CDA ook in deze meegaan. Dank u wel.
5: Dank u wel. Mevrouw Woerig.
4: Dank u wel. Ik denk dat u ook met ons mee kunt gaan, meneer Heijeman. Het participatieproces is naar ons idee zorgvuldig uitgevoerd. De dorpscorporatie, de werkgroepen en individuele inwoners zijn actief benaderd.
15: En de conclusie over de maatschappelijke, financiële en technische haalbaarheid is ook duidelijk. De wens om het dorpshart te versterken en het waterverleden zichtbaar te maken blijft echter staan.

0: afsluit bij deze brief, dan geef ik het woord aan wethouder Vedder.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met dat de raad onze meningen van het college ook deelt in deze. Ik vond het ook zo destijds zo belangrijk nog voor de reces om daar ook persoonlijk even aan het dorp mee te delen aan het bestuur. En in dat gesprek kwam ook wel terug hoor, wat de CDA dus nu ook aangeeft en gemeentebelangen en dus PRO ook daarmee. Ik heb toen wel toegezegd naar het dorp, ook op hun aangeven van zoals u weet. Hebben we ook nog een mooi aanknopingspunt. We hebben een mobiliteitsplan. Daarin staat de hoofdstraat gemeld als nog een te verbeteren onderdeel in Gassenijveen. En een deel die daarop aansluit van de vaart was toch een wens om daar dan wel die daarin mee te nemen. Dat heb ik aangenomen en meegenomen. En daar komen we nog uiterlijk eind dit jaar ook bij het dorp op terug. Om in ieder geval daar ook serieus naar te kijken. Dat deel van Gassenijveen in ieder geval ook nog wat kwalitatief aan impuls krijgt. Dus daar ga ik zeker mee bezig in die zin. Dus tot zover, denk ik.
0: Oké, dank u wel. Dan gaan we verder met de brief over de jaarverantwoording kinderopvang 2025. Als iemand daarover nog het woord, niet het geval. Dan de brief over de motie grip op de wolf. Ja, meneer Lubbers en mevrouw Lensing, meneer Lubbers.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Als lokale VVD-fractie en indiener van deze motie wil ik hier toch wel iets over zeggen. Wij danken het college voor het overleggen van het handelingskader en de begeleidende brief. We zijn blij met het calamiteitenprotocol en het stappenplan. Dat biedt helderheid voor inwoners in het geval van acute noodsituaties. En daarmee, op die punten, heeft denk ik het college onze motie goed en praktisch uitgevoerd. Net als een aantal anderen, denk ik, hebben wij als VVD-fractie ook het Tweede Kamerdebat dinsdagavond gevolgd. En wij gaan er dan maar ook maar van uit dat punt 2 uit onze motie ook overgekomen is. En dat was dat staatssecretaris Erkens heeft erkend dat het de gunstige staat van instandhouding wellicht ook daar naar gekeken moet worden naar buurland Duitsland. En die erkent ook de druk op ons platteland. Dus dat is eigenlijk dezelfde koers zoals wij die in onze motie hebben beschreven. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Het versturen van de brief naar de provincie is een prima eerste stap wat ons betreft. We hadden eigenlijk wel een enige terugkoppeling daarvan verwacht. En daarom vragen we eigenlijk ook aan de portefeuillehouder, kunt u ons toezeggen dat het college de punten 1 en 3 uit de motie blijft agenderen bij de gedeputeerden en inbrengt voor het aangekondigde landelijke wolvenberaad en de raad hierover blijft informeren. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Lensing.
3: Dank voorzitter. Namens gemeentebelangen hebben we kennis genomen van de inhoud van het handelingskamer. En ik blijf eigenlijk nog 2 kleine vragen over. En ik zat net even te kijken wat punt 1 was van de motie. Maar dat gaat inderdaad over de dierenhouders. Dus de victim blaming. Dat daadwerkelijk er geen aanvallen meer worden gemeld. Omdat men bang is voor beschuldigingen. Mijn vraag hierover is eigenlijk in het kader staat de laatste zin op de allerlaatste pagina. Mogelijk wordt er aangifte gedaan. Zorg voor juridische ondersteuning waar nodig. Mijn vraag is eigenlijk wie zorgt daarvoor en voor wie willen we daarvoor zorgen? Dus ik hoop dat jullie mij dat nog kunnen beantwoorden. Tot zover.
0: Dank u wel. Nog anderen op dit punt? Is niet het geval. Dank voor de waarderende woorden, meneer Lubbers. Ik heb de motie niet zo voor me liggen, maar de strekking van de motie is natuurlijk helder. Het is ook een item wat natuurlijk op veel tafels steeds terug blijft komen. Dus dat een actueel onderwerp van gesprek is en dat er ook landelijk beweging in is, is ook helder. In de richting van mevrouw Lensing. Dat gaat over juridische ondersteuning, maar dat heeft denk ik te maken, als ik het zo interpreteer, met de eventuele keuzes en beslissingen die dan genomen moeten worden. En als je een noodbevel moet afgeven of je moet, en dan helpt het wel om juridisch goede ondersteuning daarbij te krijgen. Het gaat in ieder geval niet vanuit het handelingsprotocol om juridische ondersteuning van.

0: veehouders of dat soort. Daar gaat het protocol niet over. Het gaat natuurlijk over probleemwolven en hoe je daar dan mee omgaat. Tot zover. Dan wil ik met u naar de brief over de meerkosten Nieuwe Diep. Ja, meneer Heijerman. Meneer Lubbers.
1: Op het vorige punt heb
0: Nee, dat, ja.
1: Maar... Ja, ik heb u iets gevraagd en daar had ik graag een antwoord op gehad.
0: Ja, u vroeg toch wel 1.1 en 3 meenemen, toch?
1: Een toezegging of u dat meeneemt in het Wolvenberaad.
0: Nou, Wolvenberaad zit ik niet in.
1: U of het college, ik neem aan, dat is een toekomstig iets, maar ik neem aan dat u...
0: Volgens mij heb ik gezegd dat ik niet precies 1 en 3 zo weet, maar dat de strekking van de motie helder is en dat u die meeneemt op tafels waar dat aan de orde komt.
1: Prima.
0: Dat was bedoeld als beantwoording van uw vraag. Meneer Heijman.
2: Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben de brief in de vakantie ontvangen. En meestal is dat een vreugdevolle periode. Maar deze brief hebben we zeker niet met vreugde ontvangen. En zeker gelet op de overschrijding. En er was een budget in de begroting 2024 van iets van 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. En die is bijna met 50% overschreden. En ja, dan lees je dat, dan zie je dat. En dan is het zo van, wat kun je eraan? Ja, je kunt er niks mee. Het is slikken. En... We vinden het wel heel jammer, laat ik het zo verwoorden. En hopen dat dit soort zaken ons niet te veel voorgelegd wordt. Dank u wel.
0: Dank u wel. Anderen over deze brief? Nee, is dat verder?
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoop met u, heer Heijerman. Ik was hier uiteraard natuurlijk ook niet zo blij mee. Ondanks de onderzoeken in voortrajecten, die wezen iets anders uit. En dan ga je toch aan de slag. En dan blijkt het, de vlag er toch geheel anders bij te hangen. En ja, nou, ik heb zelf in dit vakgebied gezeten en ik ken dit zeer. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over perspectief Groningen en Noord-Drenthe. Simon daarover, ja, mevrouw Oortwijn.
4: Dank u wel, voorzitter. Een mijlpaal. De GR-perspectief Groningen en Noord-Drenthe is getroffen. Het begin van een regionale samenwerking waarin we samen met andere betrokken partijen bijdragen aan de economische ontwikkeling voor de regio. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Er moet nog een stichting worden opgericht. Daarvan ligt nu de akte van oprichting ter inzage. Daar kom ik in een volgende brief op terug. Ook zal de sociale agenda nog een plekje moeten krijgen in de GR. Want we hebben gezegd dat de sociale en economische agenda elkaar moeten versterken. En gemeentebelangen vindt dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van bestaande bestuursvormen. Laten we de mijlpaal figuurlijk groot maken, maar het bestuurlijk orgaan zo klein mogelijk. Tot zover.
0: Dank u wel. Anderen? Niet. Ik denk dat het een mededeling of een opmerking is die niet meteen tot een reactie vraagt. Dan gaan we naar de brief over de stichting. U had het er zelf net al over. Ik neem maar zo eens aan, mevrouw Oortwijn, dat u daar ook wat over wilt zeggen. Mevrouw Oortwijn.
4: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het oprichtingsbesluit en de akte van oprichting Stichting Economische Agenda. Dat is een belangrijk document. Dusdanig belangrijk dat we vanuit het regioberaad professor Heinrich Winter van Profacto hebben gevraagd om van deze akte een analyse te maken om zo te komen tot een weloverwogen zienswijze met wensen en bedenkingen. Afgelopen dinsdagavond hebben we in het regioberaad een presentatie en nader uitleg gehad van professor Winter. En daaruit voortvloeiend is de afspraak gemaakt dat de heer Winter een conceptbrief met wensen en bedenkingen maakt. En we mochten deze gisteren al ontvangen. En als het goed is, kunnen jullie deze inmiddels ook allemaal inzien. In IBABS. Bij de stukken van de klankbordgroep. Deze zullen we zo spoedig mogelijk gaan behandelen. En aan deze lijst met wensen en bedenkingen kunnen wij onze eigen inbreng, met een mooi woord color lokaal, toevoegen. De klankbordgroep zal zich ook volgende week buigen over dit document. En we zullen hopelijk de lijst met wensen en bedenkingen in de raad van 17 september definitief vaststellen. Zodat deze voor het aflopen van de zienswijzeperiode op 23 september verstuurd kan worden. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de Asserstraat. Een rolde mevrouw Oosterhuis. Ja, en meneer Mulder, mevrouw Oosterhuis.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeente Belangen is positief over deze vervolgaanpak. Goed dat de motie wordt opgevolgd en de kruising Asserstraat, Tumuli Boslaan versneld wordt aangepakt. Tegelijkertijd is het belangrijk de bredere verkeerssituatie in Rolde in samenhang te blijven bekijken. Onze oproep is duidelijk. Niet alleen langer onderzoeken en voorbereiden, maar nu doorpakken en snel komen tot concrete maatregelen. Een heldere planning en zichtbare verbetering van de verkeersveiligheid. Tot zover.
2: Dank u wel, meneer Mulder.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook dank voor de brief. Fijn dat dit op de agenda blijft. Ook vanuit onze fractie blijven de zorgen rondom de verkeersveiligheid in Rolde bestaan. En ook zorgen over de oplossingsgerichtheid. De oplossing zal ook beperkt blijven als oplossingen waarbij bomen kappen niet toepasbaar zijn, het niet willen of kunnen toepassen van stoplichten en de wensen van het openbaar vervoer. De oplossingen blijft beperken. Feit blijft dat dit voor veel automobilisten de gemakkelijkste en snelste weg is voor de ontsluiting naar grote delen van As. Tot zover.
2: Dank u wel. Wethouder Flux, wil nog reageren? Wethouder Verder? Ja, ik twijfelde ook al even. Wethouder Verder, wilt u reageren?
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is voor u misschien even wennen, maar het is een Zwitserse paarsafon, hè? Ik deel de mening van gemeentebelangen uiteraard. Wij willen ook de vaart erin houden. En dit is dan niet de vaardigheid van Nijveen, maar dan de weg in Rolde. En terecht, ja, niet langer onderzoeken, maar doorpakken. Maar daar is het nou juist. We zijn nog even nu druk bezig met een aantal onderzoeken, hè, op het gebied van archeologie en ecologie. Die zijn nu nog gaande. En die zijn helaas noodzakelijk voor zo'n maatregel die daar getroffen moet worden. Dus daar zijn we druk mee bezig. En zodra die resultaten bekend zijn, dan gaan we daar weer vlot mee verder. Tot zover.
2: Goed, dank u wel. Dan waren dat ook de ingekomen stukken die u voor kennisgeving daarmee ook heeft aangenomen. Dan gaan we naar het openierende deel. Als mevrouw Oosterhuis ook de microfoon uitzet. Dan gaan we naar het openierende deel. Dan nodig ik ook graag de twee leden van de Rekenkamer uit om in de kring te komen. Ik weet niet of er verder nog een wisseling van de wachtplaats gaat vinden. Het leek erop dat een oud raadslid in de kring zou gaan plaatsnemen, maar dat was alleen een moment om koffie te pakken, geloof ik. Dus, wel fijn dat u er ook bent, mevrouw Van der Maas. Ja. Misschien goed, een deel van de raad is natuurlijk nieuw. De voorzitter is wel in deze raad al benoemd, maar heeft nog niet eerder hier verder het woord gevoerd. Dus misschien is het goed dat de twee leden van de Rekenkamer zichzelf even kort voorstellen. En dat we daarna ook naar de inhoudelijke behandeling gaan. Meneer Van Duivenboden.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. 18 februari jongstleden ben ik benoemd als voorzitter van de Rekenkamer, de gemeente Aan-Hunze. Een deel van u heeft dat meegemaakt en heeft me toen gezien, een deel van u niet. We zijn nu een half jaar verder en ik ben ongelooflijk blij en trots dat ik hier een van de rapporten van de Rekenkamer voor u mag toelichten eventueel. Normaal gesproken had hier mevrouw Luijmers aanwezig geweest, die de trekker was voor het onderwerp wat op de agenda staat. Door omstandigheden is zij verhinderd. De heer Visser en ik zullen ons manmoedig door uw vragen heen slaan vanavond. En mocht het zo zijn, wat ik overigens niet verwacht, dat er nog vragen niet beantwoord kunnen worden, dan zullen we dat uiteraard tussen nu en 17 september alsnog kenbaar maken. Dank u wel.
2: Dank u wel. Meneer Visser, wilt u zich ook nog introduceren? Even de microfoon aan.
8: Die aanstond. Ik zag een rood lampje, maar het moet een groen lampje zijn blijkbaar. Mijn naam is Menno Visser. Ik ben al wat langer actief in de Rekenkamer. Voorheen heette dat Rekenkamercommissie. Toen was ik het enige externe lid. Maar ondertussen is die Rekenkamercommissie omgezet in een Rekenkamer. En daar ben ik ook weer lid van. Daarnaast ben ik ook lid van de Rekenkamers in Emmen en Midden-Groningen.
2: Nou, ik ga ervan uit dat alle raadsfracties hierover wel het woord willen voeren. Dus ik kijk even ter linkerzijde. Mevrouw Boelen, aan u het woord.
9: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan de Rekenkamer voor dit uitgebreid onderzoek. De conclusie is dat de betrokkenheid van de raad, inwoners en organisaties bij de RES op een aantal punten beter had gekund. Tegelijkertijd blijkt uit het rapport dat de raad wel meerdere stukken heeft vastgesteld en ook moties en amendementen kon indienen. De vraag is voor ons daarom vooral of de raad op de juiste momenten betrokken is geweest en toen nog voldoende invloed kon hebben. Over de drie aanbevelingen hebben wij nog een aantal vragen aan de Rekenkamer. Bij de eerste aanbeveling sluiten wij ons aan bij de reactie van het college. We hebben al een algemene participatieverordening en vinden het belangrijk dat deze voor alle onderwerpen goed werkt. Kunt u uitleggen waarom voor de energietransitie toch een aparte toepassingskader nodig zou zijn? Wat ontbreekt er volgens u in de huidige verordening? De tweede aanbeveling vraagt de Raad om zelf te bepalen hoe wij bij de toekomstige restbesluiten betrokken willen worden. Wij begrijpen die aanbeveling, maar vinden haar nog vrij algemeen. Hoe kunnen wij als Raad in de praktijk daadwerkelijk invloed uitoefenen? Op welke momenten zou dat volgens u moeten gebeuren? En heeft u bij de andere gemeenten voorbeelden gezien die goed werken? Dan de derde aanbeveling. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners achteraf kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan. Maar draagvlak bouw je vooral op door inwoners vooraf serieus te informeren en te betrekken. Op een moment dat er nog iets te kiezen valt. Wat gemeentebelangen betreft moet daar vooral de tijd en energie naartoe gaan. Onze vraag aan de Rekenkamer is daarom hoe zij de verhouding zien tussen het betrekken van inwoners aan de voorkant en de terugkoppeling aan de achterkant. Waarom ligt in deze aanbeveling vooral de nadruk op de terugkoppeling achteraf? Daarnaast blijft voor ons de vraag hoe uitgebreid die terugkoppeling moet zijn. Moet iedere afzonderlijke reactie apart worden beantwoord? Of kunnen reacties over hetzelfde onderwerp worden gebundeld? En heeft de Rekenkamer bij deze aanbeveling ook gekeken naar de extra hoeveelheid werk en of dit in de praktijk uitvoerbaar is? Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. Mevrouw Woedig.
4: Dank u wel. Nou, mijn vragen zijn al mooi gesteld door mevrouw Boelen, dus dat scheelt. Allereerst complimenten en heel veel respect voor de Rekenkamer. Na het lezen van zo'n uitgebreid rapport ben ik altijd zeer dankbaar dat er mensen zijn die een uitdaging vinden om oneffenheden te zoeken in een door ons al platgetreden landschap. Uit het rapport blijkt dat de participatie bij beleidsdocumenten beter kan. Naar onze mening zijn dit echter geen fundamentele fouten, maar vooral afwijkingen van wat een vast omlijnd en uniform traject zou moeten zijn. Naar aanleiding hiervan stelt de Rekenkamer voor om de participatieverordening specifiek voor de energietransitie uit te werken. Progressief Aanhunze vindt het feit dat de participatie in dit geval gebreken vertoonde juist een argument om het participatietraject in zijn geheel beter op te zetten, zodat het op alle beleidsterreinen duidelijk is. Als we een uitzondering gaan maken voor de energietransitie, dan lopen we op andere terreinen weer tegen hetzelfde aan. We kunnen ons daarom voorstellen dat het college het participatietraject voor alle beleidsterreinen gelijk wil houden. Dat geeft uniforme kaders en schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen. De drie punten. Bij zo'n participatietraject hoort inderdaad een overzicht van alle reacties en wat daarmee zal worden gedaan. Ook de zogenaamde actorenanalyse vooraf heeft volgens ons zin. Daarmee wordt duidelijk wie er aan tafel zit en welke standpunten zij vertegenwoordigen. Als derde punt zou effectiviteit en doelmatigheid bij alle participatietrajecten standaard geëvalueerd moeten worden. En bij zo'n uitgewogen participatietraject hoort uiteraard ook duidelijkheid te zijn over de rol van de Raad bij beleidsdocumenten. Wanneer hoort de Raad betrokken te worden? Hoe kan zij invloed uitoefenen? En wat zijn de passende instrumenten? Wij gaan hierover graag in discussie. Het lijkt ons echter goed om dat te doen in combinatie met een frisse, maar strenge blik op de hele participatieproces. Tot zover.
0: Dank u wel. Mevrouw Van Santen.
10: Dank u wel, voorzitter. Voor ons draait dit onderzoek uiteindelijk om één vraag. Zijn onze inwoners op een goede en zorgvuldige manier betrokken bij de energietransitie en hebben zij voldoende mogelijkheden gehad om hun stem te laten horen? De Rekenkamer concludeert dat dit op onderdelen beter had gekund. Het college geeft daar op een aantal punten een andere duiding aan. Wij vinden het belangrijk om beide kanten mee te wegen. Voor ons staat de inwoner centraal. Niet iedereen hoeft het met het besluit eens te zijn, maar inwoners moeten wel weten wanneer en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. En minstens zo belangrijk, zij moeten kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan. Ook vinden wij het pragmatisch en nuttig.
11: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
14: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
13: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Dank u wel, mevrouw de Groot.
15: Ja, dank u wel, voorzitter. De conclusie van de Rekenkamer is duidelijk. De gemeente heeft de democratische legitimiteit van de RES en het proces daarna onvoldoende geborgd. In de reactie van het college lezen we verschillende kanttekeningen en nuanceringen. Maar één ding wordt ons niet helemaal duidelijk. Deelt het college de hoofdconclusie van de Rekenkamer? Herkent het college wat hier volgens de Rekenkamer is misgegaan? En welke lessen trekt het college hieruit? Of, als het college de conclusie niet deelt, waar zit dan precies het verschil van inzicht? Een tweede punt uit het rapport herkennen wij namelijk ook uit andere dossiers. En mevrouw Boelen benoemde het zojuist ook al. De raad is formeel wel aan zet, maar soms pas op het moment waarop belangrijke keuzes eigenlijk al gemaakt zijn. Er zijn dan al afspraken gemaakt, verwachtingen gewekt of een regionale samenwerking heeft al een bepaalde richting gekozen. Natuurlijk kan de raad dan nog een besluit nemen, maar echte ruimte om een andere richting te kiezen is er dan nauwelijks meer. Herkent het college dit? En wat kunnen we volgens het college doen om ervoor te zorgen dat de raad op tijd aan zet is, op het moment waarop er ook echt nog iets te kiezen valt? Dat brengt ons bij de tweede aanbeveling van de Rekenkamer, waarin ook een verantwoordelijkheid bij ons als raad wordt gelegd. Wij moeten duidelijker aangeven hoe we bij dit soort regionale besluiten betrokken willen worden. Dat lijkt ons terecht, maar daar zit wel een voorwaarde aan. Als raad kunnen we alleen bepalen waarbij en hoe we betrokken willen worden als we weten welke keuzes er aankomen en wanneer nog invloed mogelijk is. Daarom zouden wij hierover een duidelijke afspraak tussen raad en college willen voorstellen. Het college brengt belangrijke regionale keuzes tijdig bij de raad in beeld, voordat de richting feitelijk vast ligt. De raad kan dan zelf bepalen hoe ze betrokken willen zijn. Is informeren bijvoorbeeld voldoende? Willen we richting geven of willen we kaders stellen? Zo'n afspraak lijkt ons een concrete invulling van aanbeveling 2. En daarmee trekken we een veel bredere les uit dit onderzoek. Dan gaat het niet alleen over wat er bij de RES in het verleden fout is gegaan of beter had gekund, maar ook over hoe wij als raad in de toekomst eerder aan de voorkant van belangrijke keuzes komen te staan. Wij zijn benieuwd naar de mening van u als raad en het college hierover. Dan over het voorgestelde besluit, de aanbevelingen over te nemen. Wij zijn eigenlijk net als pro van mening dat participatie op alle onderdelen, alle onderwerpen, verbetering behoeft. Verder zijn we, als het gaat om de eerste aanbeveling, vooral benieuwd naar de mening van het college, nu deze aanbeveling is aangepast naar wederhoor. Voor de tweede aanbeveling heb ik zojuist een voorstel gedaan. En met de derde aanbeveling zijn wij het helemaal eens. Terugkoppeling vinden wij namelijk essentieel om inwoners betrokken te houden. Tot zover.
16: Dank u wel, meneer Stol.
17: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de Rekenkamer voor het onderzoek. De conclusies die zijn helder en tegelijkertijd moeten wij ook realistisch zijn. De RES is een technisch en complex proces waarbij niet elk raadslid op detail kan sturen. We vinden het belangrijk dat de raad op hoofdlijnen betrokken blijft en zijn kaderstellende rol kan vervullen. Voor de toekomst nemen we de aanbevelingen over participatie en informatievoorzieningen mee, maar we zien geen aanleiding om het proces opnieuw te doen. We richten onze aandacht liever op de volgende fase van de energietransitie, de RES 3.0. Het is goed om de aanbevelingen van de Rekenkamer mee te nemen richting een eventuele volgende herrijking van de RES. Of een volgende voortgangsdocument. Maar laten we vooruitkijken. De energietransitie staat niet stil en de volgende besluitvormingsmomenten komen vanzelf wel weer terug naar de Raad. En als we kijken naar de aanbevelingen, dan kunnen we daar wel mee eens zijn. En over de tweede vraag richting de gemeenteraad, dan ben ik wel benieuwd van, als dat dus op Drents niveau geregeld wordt, dan is mijn vraag ook naar de Rekenkamer en ook naar het college van wie vertegenwoordigt ons daar dan? En ja, ik heb 4 jaar in de raad gezeten, maar ik heb niet het gevoel gehad dat er iemand communicatie deed vanuit de provincie waar daar besloten werd. Dus hoe wordt dat vanuit het college dan overgebracht? Is dat een wethouder die dan aan die resttafel zit of zijn het ambtenaren? En hoe krijgen wij die informatie dan hier? Want dat is mij de afgelopen 4 jaar niet duidelijk gebleken. Dank u wel, voorzitter.
16: Dank u wel. Dan zou ik graag het woord willen geven aan meneer Van Duivenbode.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Tenminste, ik kijk ook met een schuin oogje naar mijn compaan, de heer Visser. Als ik het goed beluisterd heb, dan zijn er een drietal vragen richting Rekenkamer aan de orde. In de eerste plaats de reden waarom er een aanbeveling is gedaan om binnen de kaders van de participatieverordening een uitvoeringskader te ontwikkelen. De tweede vraag gaat over de aanbeveling met betrekking tot de rol van de raad. Zijn daar voorbeelden van, gelet ook op het algemene karakter van de aanbeveling? En het derde punt is inderdaad gekeken naar vraagstukken als uitvoerbaarheid van het betrekken van of het terugkoppelen van reacties uit het participatieproces naar de betrokkenen. En moet dat apart gebundeld? Op welke manier zou dat moeten plaatsvinden? Als ik het hiermee heb, dan zal ik de vragen gaan proberen te beantwoorden. Eerst punt 1. Waarom een voorstel zoals die geformuleerd is? Nou, eigenlijk vanuit de reden dat het hier gaat. Kijk, ik hoef over participatie niet niks te zeggen, hoe belangrijk het is om een goed participatieproces uit te voeren. En zeker op een heel relevant thema als de energietransitie. Maar een uitvoeringskader, of in ieder geval een nadere uitwerking van hoe precies het, hoe, wanneer en met wie de participatie plaatsvindt, geeft ook de mogelijkheden voor de Raad om vanuit haar rol daar een rol in te blijven spelen. We hebben te maken met een uitvoeringsvordering. Hoe concreter, hoe beter zou je kunnen zeggen. Tweede punt gaat over de algemeen geformuleerde aanbeveling ten aanzien van de rol van de Raad. Nu is het zo dat de rol van de Raad zich beweegt op het spectrum van heel licht tot heel zwaar. Afhankelijk van hoe de Raad in een bepaald thema zit, is er sprake van volstrekt vertrouwen in het werk en de terugkoppeling van het college. Dan kun je je voorstellen dat er een wat verlicht regime voor de Raad bestaat. Is het aan de andere kant van het spectrum, is het een heel relevant thema waarbij bijvoorbeeld geld van vertrouwen is goed, maar controleren is beter, dan past daar een wat zwaarder regime bij. Kortom, dat is maatwerk. En ik heb samen met collega Menno Visser is daar een aanpak voor beschikbaar die als het ware invulling geeft aan de mogelijke rol van de Raad, gegeven de fase waarin het traject zich bevindt. Informatief aan het begin tot en met heel besluitvormend aan het eind. Maar ik denk dat Menno, jij hier wat meer beeld en geluid bij zou kunnen geven. Ja.
0: Meneer Visser.
18: Ja, dankjewel. Ik zal even de partijen langslopen en dan ook ingaan op de punten die mijn voorganger heeft gemeld. Een aantal vragen gingen over...
0: Meneer Van Duivenbode, wilt u de microfoon uitdoen nu, anders gaat hij galmen. Ja.
18: Een aantal fracties die vroegen, moet je nou apart participatiebeleid voeren voor de energietransitie? En een aantal fracties zeiden van nee, we moeten de hele participatieverordening iets verbeteren. Nou, dan zou ik zeggen, doe dat laatste maar. Want het is inderdaad heel lastig om voor een specifiek onderwerp een paragraaf te verzinnen. Dus mijn advies zou zijn, op basis van wat ik hier gehoord heb, om de hele verordening door te lichten met dit rapport in de achterzak, om te kijken of het hier en daar wat aangescherpt kan worden. Dus dan heb ik daarmee de vragen beantwoord die over dat onderwerp gingen. Dan gingen er aardig wat vragen over de tweede aanbeveling. En ik lees hem even voor. Als Raad een gemotiveerde keuze vast te leggen over de wijze waarop de Raad betrokken wil zijn bij besluiten binnen de Drentse RES-regio. En daar hebben wij als Rekenkamer op ons voorbereid, want wij dachten inderdaad, daar zullen de vragen over komen. En wij willen u een soort advies geven. Hoe je dat zou kunnen aanpakken. En dat begint bij het onderscheid tussen de verschillende maten van betrokkenheid. En meneer Van Duivenbode die zei het al, je kan, wij hebben dat genoemd informeren. Dat is de lichtste vorm van betrokkenheid. En de zwaarste vorm van betrokkenheid is de formele besluitvorming. En daartussenin zitten nog stappen als bespreken en richting geven. En de derde stap is kader stellen. Dus nog één. Dus de van licht naar zwaar is informeren, bespreken en richting geven, kader stellen en formele besluitvorming. En per punt hebben wij nagedacht over hoe de Raad dat zou kunnen doen. Ik lees even wat dingen voor en na afloop van de vergadering kan ik dat beschikbaar stellen aan de griffier, zodat hij eventueel de Raad kan ondersteunen bij het verdere proces. Maar dat is uiteraard aan u als u zegt van nou, we hebben geen behoefte aan dat advies, kunt u dat naast u neerleggen. Als u invulling wil geven aan het informeren, dan kan je zeggen: de Raad wordt tijdig en actief geïnformeerd over regionale restdocumenten, voortgangsrapportage en andere ontwikkelingen die uitsluitend informatief van aard zijn. Klinkt logisch, maar dan heb je het in ieder geval netjes vastgelegd. Dan kom je bij het niveautje wat iets verder gaat. Dat is het bespreken en richting geven. Wanneer regionale ontwikkelingen betrekking hebben op een nieuwe of gewijzigde strategische keuze, substantiële wijzigingen in de regionale energiedoelstellingen of belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de RES, wordt het onderwerp voorafgaand aan de regionale besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat de raad hierover kan debatteren en wensen en bedenkingen kan meegeven. Dan komt het derde niveau, dat kader stellen. Wanneer een regionaal voorstel gevolgen kan hebben voor de gemeentelijke beleidskaders, de fysieke leefomgeving, de gemeentelijke financiën of de uitoefening van gemeentelijke bevoegdheden, wordt de gemeenteraad vooraf in de gelegenheid gesteld zijn kaderstellende rol uit te oefenen. En als laatste komt dus de formele besluitvorming, bijvoorbeeld als het raakt aan uw budgetrecht. Wanneer een regionaal besluit leidt tot een besluit of verplichting waarvoor de bevoegdheid van de gemeenteraad ligt, wordt het betreffende voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Dus dat zijn de bouwstenen die u zou kunnen betrekken bij de uitwerking van besluitpunt 2. Dan bij het derde besluitpunt. Dat gaat over het beantwoorden via een reactienota. Daarop heeft het college gezegd dat willen wij best doen. Iemand heeft gevraagd of dat niet veel werk is. Nou, niet veel extra werk, want dat proces moet je toch op een of andere manier vastleggen. En dat kan je het beste in een reactienota doen. Dat is heel gebruikelijk bij inspraakprocedures. Dus dat leidt niet tot meer inspanning of bureaucratie. Iemand heeft ook gevraagd, moet je dat per reactie doen of kan je dat bundelen? Dat kan uiteraard gebundeld plaatsvinden. Even kijken of ik dan nog vragen heb laten liggen. Dit punt heb ik gehad. Reactienota. Ja. Er zijn ook een aantal vragen aan het college gesteld. Die kunnen natuurlijk uiteraard zo ook beantwoord worden. Ja, iemand heeft, dat was meneer Stolp van het CDA, die zegt, we moeten ons richten op de volgende fase van de rest. Dat is ook inderdaad de bedoeling van dit rapport, om de kennis die we opdoen hebben gedaan bij het voorgaande proces toe te passen op de volgende fase. Dus dat klopt. Volgens mij hebben wij samen dan gereageerd op alle vragen en opmerkingen die voor de rekenkamer waren.
16: Dat is goed. En we gaan zo in de tweede termijn wel even kijken of er nog dingen zijn blijven liggen. Dan nu de reactie vanuit het college te beginnen bij wethouder Flux.
19: Ja, voorzitter, bedankt. Ik heb heel veel vragen gehoord. Hier en daar voel ik mij ook een beetje overvraagd. Dus ik zou graag even 5 minuten schorsen.
16: Dat is goed, dan tot 8:20. Ja, schorste vergadering. Toch 8:20? 9:20.

0: Ik heropen de vergadering. Geef graag het woord aan wethouder Flux.
1: Ja, voorzitter, bedankt. Ja, er was even wat verwarring aan mijn kant, omdat hier natuurlijk participatie wat bij de collega verder ligt en het verhaal over de rest door elkaar heen gaan. We hebben net ermee overlegd en een intern proces voor een nieuwe participatieverordening die loopt al. En daar kunnen we dus dit verhaal gewoon in meenemen, maar dan gaan we wel voor één nieuwe participatieverordening. En dan hopen we dat we daar alles mee ondervangen hebben. Het proces voor wat bij aanbeveling 2 wordt genoemd, destijds bij de RES 1.0 is er gekozen voor een startnotitie, een concept-RES en uiteindelijk de RES 1.0 die allemaal hier in de Raad behandeld zijn. Goed, de opmerkingen die hier vanuit de Rekenkamer komen kunnen ons wel helpen om richting de RES 2.0, dat proces dat zal volgend jaar of het jaar erop gestart worden. In eerste instantie zullen we dus weer kijken naar een startnotitie waar wij een voorstel doen hoe we het proces ingaan. Vervolgens is het nu aan de Raad om daar op- of aanmerkingen op te geven en die kunnen wij natuurlijk vanzelfsprekend meenemen. Maar voor ons blijft een beetje staan dat het proces op dezelfde manier zal verlopen als de vorige keer. Dus met een startnotitie, een conceptres en uiteindelijk dan de RES 2.0. Dat rapport helpt ons natuurlijk wel in de richting van de 2.0 om u als raad ook de mogelijkheid te geven om wat hier vandaag is ingebracht, ook dan tijdens die presentaties weer in te brengen. En daarnaast is het natuurlijk aan de Raad altijd mogelijk om via het presidium extra informerende bijeenkomsten te vragen. En dan zullen wij desgewenst dat ook voor u organiseren. Ik heb waarschijnlijk niet alle vragen beantwoord, maar dit is de eerste reactie. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan gaan we kijken in de tweede termijn. Ik ga de kring even in de omgekeerde volgorde.
2: Ja, nou, even naar de Rekenkamer toe. Er was ook gevraagd van, hoe is het in andere gemeentes? Nou, u zit ook in andere gemeenten in de Rekenkamer, dus, maar daar heb ik nog geen antwoord op gehoord. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat daar opgepakt wordt. Dank u wel.
0: Dank u wel. Kijk, de kring verder rond. Ja, mevrouw Groot.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk op de meeste van mijn vragen geen antwoord gekregen. En nu gaf ook wel aan, ik word een beetje overvraagd. Dus ik weet niet of het zinvol is om ze nu helemaal opnieuw te stellen. De hoofdvraag die ik toch wel heel belangrijk vind om te herhalen is, deelt u de hoofdconclusie die door de Rekenkamer in dit rapport getrokken wordt? En zo ja, welke lessen trekt u hier dan uit? En daar wil ik het voor nu dan maar even bij laten.
0: Dank u wel. Mevrouw Woerdig.
4: Dank u wel. Ik wou alleen even zeggen dat ik alle vertrouwen heb in de toezeggingen van het college. En dat ik uitkijk naar dat prachtige overzicht van de bouwstenen wat u net zo heel snel heeft uitgesproken. Te snel voor mij om bij te schrijven. Dus daar kijk ik weer naar onze griffier. Dank u wel. Tot zover.
0: Dank u wel. Mevrouw Boelen.
5: Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, ook wij met de eerste aanbevelingen en dat we dan de participatieverordening, dat we die gaan aanscherpen, dat daar al naar gekeken gaat worden, dat vinden wij erg fijn. Bij de aanbeveling 2, nou inderdaad, wat de heer Visser noemde, de aanpak die hij had geschreven, die ontvangen wij ook graag. En bij 3 had ik eigenlijk een vraag en die is nog niet door de Rekenkamer beantwoord. Dat gaat meer over waarom ligt in deze aanbeveling vooral de nadruk op de terugkoppeling achteraf. Tot zover.
0: Dank u wel. Zullen we ook eerst weer de Rekenkamer doen? Meneer Van Duijf van Bode.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin met de laatste vraag. Waarom is bij aanbeveling 3 het accent gelegd op de achterkant van de participatie, het terugkoppelen van de resultaten van die participatie? Eigenlijk vanwege één belangrijke reden. Ik hoef niet te herhalen waarom participatie belangrijk is. Terugkoppeling van datgene wat opgehaald is bij betrokkenen in een bepaald proces, dat geeft inderdaad het gevoel dat je gehoord bent. Dat is overigens wat anders dan verhoord worden. En als dus het gevoel gaat ontstaan dat je niet gehoord, respectievelijk verhoord wordt, geeft dat gedurende een proces gewoon heel veel gedoe. Daarom denk ik dat het heel erg verstandig is om, en dan laat ik mij niet uit over de vorm waarin dat gebeurt, een terugkoppeling, een reactienota, een terugkoppeling te geven over wat er met de ingebrachte opmerkingen en bedenkingen, et cetera, is gebeurd. Daarmee kun je dus nogmaals het gevoel geven dat men gehoord is. Daarom is dus het accent gelegd op de achterkant van dit proces. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Visser.
7: Ja, in aanvulling hierop is het ook van belang om bijvoorbeeld mensen om ook nee te zeggen. Hè? Dus als mensen een bepaalde inbreng hebben en je zegt, we doen daar niks mee. Dat moet gewoon ook duidelijk op papier staan en je moet dat met argumenten omkleden. En daar is die reactienota ook voor bedoeld. Dan de andere vraag, hoe is het in andere gemeenten? Nou, aan hun ze wijkt niet veel af van de andere gemeenten. Er is, maar waar andere gemeenten in iets positiever over zijn, is onder andere die reactienota. Die hebben wel dat soort documenten gemaakt, waardoor burgers een betere terugkoppeling hebben gehad. En het document wat ik net voorlas, dat is al in handen van de griffier.
0: Sneller dan het licht. Heel goed. Wethouder Flux.
1: Ja, bedankt. Ik kom even terug op de vragen van D66. U vraagt of wij de hoofdconclusie delen. We gaan er in feite heel ver in mee. We hebben gezegd van wat betreft participatie, aanbeveling 1, komt er dus een nieuwe participatieverordening. Daar hebben wij de aanbevelingen, nemen we daarin mee. En 2 heb ik net geprobeerd uit te leggen. Misschien, ik begrijp iets te snel. Maar er is destijds, heeft de Raad ingestemd met de startnotitie, met het concept van de RES en uiteindelijk de RES 1.0. En dat is het proces waar wij van mening zijn dat we de Raad voldoende hebben gekend in het verhaal. En dat is ook wat ik net ook aangaf, richting de RES 2.0, de lijn die we verwachten weer uit te gaan voeren. Mits de Raad daar andere mensen over heeft. En aanbeveling 3 hebben we ook in de brief geschreven dat we deze ons in kunnen vinden. Dus tot zover.
0: Dank u wel. Dan kijk ik even of het voor vanavond voldoende besproken is. Het is wat vanavond openierend. De volgende keer staat die besluitvormend op de agenda. U heeft gezien dat er natuurlijk een raadsvoorstel ligt. En ja, die kunt u overnemen. U kunt hem vaststellen op die manier. Wilt u wat anders, dan kunt u hem amenderen. En dan kunt u het besluit aanscherpen, zodat het meer past bij wat de Raad ook wil besluiten. En daar heeft u 14 dagen de tijd voor, dus ga erover met elkaar in gesprek. Mocht u dat willen doen, bent u het ermee eens, nou dan is dat een makkelijkere route. Maar het is natuurlijk aan u om daar wat mee te gaan doen. Dan zijn we ook aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Ik dank voor de inbreng en wens u allen wel thuis. Ik sluit de vergadering.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mona Lisa. The Liter and Ganita.
1: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

the courage.

0: walking in the sand. Remember, walking hand in hand. Remember, the night was so exciting. Remember.
1: Mobiel, het geluid van de radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.